0: Hallo allemaal, hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.

0: is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien. Oh, hallo allemaal. Weet je waarom ik aan het zingen ben? Vast wel. Er was namelijk eens een feestje. Een feestje van Roodkapje. En natuurlijk was Klein Duimpje daarbij.
1: Zeg Klein Duimpje, waar ga ik heen? La la la, la la la. Ik ga naar Roodkapje bloemen brengen. Zij is jarig en zo aardig. Oh, ik heb zo'n zin in het feest van Roodkapje. Ik ga haar de mooiste bloemen geven die ik kan vinden. Kijk eens, wat een prachtig boeket. Roodkapje rood.
2: Nu heb ik je. Nu zul je mijn laarzen teruggeven. Jij denkt dat je slim bent, hè? Mooi niet.
3: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
4: Ja, ja, hip, hip, hip, hip, hip. Hoera! En nou wat drinken.
1: Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik had een gigantisch mooi cadeau voor je geplukt. Echt heel mooi. Maar de reus...
5: Gaat het wel goed met je? Doe even rustig. Wil je een stukje taart?
1: Ik moet even bijkomen. Aardbeien graag.
2: Ik weet wel waar Klein Duimpje is. Klein Duimpje is naar het feestje van Roodkapje. Want die is jarig. En waar Roodmutsje is, is Klein Duimpje. Klef en doe. Bah. Ik ga ze maar eens opzoeken. Want ik geloof nu toch echt dat het niet lang meer duurt of ik heb mijn laarzen terug.
4: Ja, je hebt ook
1: leuk feestje dit, hè, Roodkapje?
5: Ja, gezellig en lekker taart.
4: Het is toch heerlijk, taart.
1: Weer buiten, ja. Ja, dan kijken.
4: Ja, pak, hè. Ja, ja, ja. Gezellig, hè.
2: Zo. Dus Roodkapje geeft een officieel feestje. En ik ben officieel niet uitgenodigd. Daar zullen ze spijt van krijgen. Ik pak niet alleen dat Klein Duimpje, ik verziek het hele feest. Roodkapje zal deze verjaardag nooit meer vergeten. Wat kriebelen die bloemen. Verdorie, het wordt steeds erger. Nog even en dan neem ik een reuzensprong. Grijp ik Klein Duimpje en pak ik mijn laarzen. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik geloof dat mijn hooikoorts begint op te spelen. Waar is mijn zakdoek?
5: Wat mooi!
1: Roodkapje, voorzichtig, dat was de reus. Snel naar binnen allemaal, dan kan de reus ons niet pakken.
6: Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Ja, met z'n allen naar binnen.
4: Vlug naar binnen.
2: Hoi, koorts. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen? Net nu Klein Duimpje bijna te pakken had. Het is niet waar.
5: De kust is weer veilig. Kom maar naar buiten allemaal.
4: Oké. Nou.
5: Waren dat de bloemen die je voor mij geplukt had?
1: Ja.
5: Oh, Klein Duimpje. Wat mooi. Dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Wat een prachtig cadeau. Hoe kan ik je bedanken? Nou, vooruit. Je bent een beetje klein, maar ik ben jarig. En wie jarig is, trakteert.
1: Ik ben gigantisch blij. Ik ben nog nooit zo gigantisch blij geweest.
0: Zo was de verjaardag van Roodkapje niet alleen voor haar een feestdag. Maar ook voor Klein Duimpje. Het feest duurde tot de late uurtjes. En de gasten hadden het heel wat leuker dan de wolf, die natuurlijk niet uitgenodigd was. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: one. Goodbye to you.
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
1: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Nu te zien in de bioscoop.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: mijn Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: springen. Het is al heel laat in de tovertuin. Woezel en Pip zouden al lang lekker moeten slapen, maar ze zijn nog wakker. Door het kleine raam turen ze langs het zachte maanlicht naar de fonkelende sterren.
1: Wat een mooie sterren, hè, Woezel. Hoe zou het zijn daarboven?
2: In ieder geval heel erg hoog.
1: Als je daar toch eens naartoe kon springen. Dat moet wel heel mooi zijn.
2: Wacht eens, ik kan heel goed springen, hè? Ik zou een lange aanloop nemen en dan via een stok super hard omhoog springen. Zo naar die ster daar.
3: Slapen, jongens. Al jullie vriendjes slapen al en...
2: Kom je ook, Pip?
1: Maar ik durf niet, Woezel.
2: Maar je kan niet lang op een ster blijven staan, Pip. Want sterren zweven in de lucht. Dus je moet snel springen. Sterren springen. Daar gaan ze ook zo mooi door glinsteren.
1: Oké, okay. Ja, we springen!
2: Woe!
1: Ja!
2: Zo!
1: Ja!
2: Springen!
1: Kom, dan springen we naar die ster!
2: Ja!
1: En dan naar die ster!
2: Doen we!
1: Wow!
2: Kijk eens, Pip! Wow! Wow!
1: De sterren zijn hetzelfde. Woehoe, ja!
2: Woehoe,
1: ja, woehoe, Pip! Woehoe! Gek, hè? Sommige zijn hard, andere nat en plakkeren.
2: Ie, jakkie!
1: En sommige zijn in één keer... weg!
2: Uh-oh!
1: Uh-oh! Wow.
2: Helemaal,
1: Woezel. En je geeft licht. Je lijkt zelf wel een ster.
2: Oh, jij ook. We zijn sterretjes geworden. We glinsteren en geven licht.
1: Woehoe, ja, jippie.
2: Woehoe, joepie.
1: Woezel, kijk.
2: Nu jij, Pip.
1: Ja, leuk.
4: Woezel, Pip, hoor ik jullie nu nog steeds? Ga slapen, jongens. Stil zijn en slapen.
1: Weet je, Woezel? Al die sterren... Volgens mij zijn al die sterren allemaal vriendjes.
2: Ja, fijn, hè? Net als wij.
1: Ja, zo ver je kunt kijken, overal vriendjes.
2: Oh, zag je dat? Een vallende ster.
1: Mooi, hè?
0: Met een gelukkige glimlach vallen Woezel en Pip in een heerlijke diepe slaap. Maar kijk eens, het is echt waar. Zo ver je kunt zien en zo ver je kunt kijken, overal sterretjes.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hallo, groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.

0: geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wat er vandaag toch weer gebeurde in het Sprookjesbos? Klein Duimpje wilde wel eens weten hoe het zou zijn als hij later groot was. Want groot wordt toch zeker iedereen?
1: Als ik later groot ben, woon ik in een heel groot huis.
2: Ik ook.
1: Dan word ik brandweerman en red ik alle meisjes uit brandende huizen.
2: En als ik later groot ben, krijg ik een kindje. En dan lijk ik precies op mijn moeder.
1: Ja, dat is met alle meisjes.
2: Maar eerst moet ik natuurlijk trouwen.
1: Ja, ik ook.
2: Hey, waar blijf je nou? Is er iets?
1: Ja, hoe zal ik... Zeg, Roodkapje, vind je mij lief?
2: Heel lief.
1: En aardig?
2: Heel aardig.
1: Zullen wij dan, als we later groot zijn, gaan trouwen?
2: Nou, misschien wel, als we later groot zijn. Maar nu ben je nog veel te klein. Ik ga snel naar grootmoeder. Koekjes brengen. Dag, te klein duimpje.
1: Te klein? Te klein? Ik ben niet een veel te klein duimpje. Wacht maar tot ik later groot ben. De fakir?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Dat was ik helemaal vergeten. Als je 3 keer op de grond stampt, komt u tevoorschijn.
3: Mm-hmm.
1: Nou, u kan me toch niet helpen. Roodkapje wil namelijk niet met mij trouwen, omdat ik te klein ben.
3: Mm-hmm. Voor dit kleine mini-rampje geef ik je dit wonderlampje.
1: Oef! Oh, zie je wel? Ik ben zelfs te klein voor een wonderlamp.
3: Wrijf hem op en doe een wens. Maak jezelf een ander mens.
1: Dus ik kan mezelf veranderen in een groot...
3: 3 keer mag je gaan proberen van je toekomst iets te leren. Maar pas op, het kan 3 keer. Dan verander je niet meer.
1: Ik hoef helemaal geen 3 keer te veranderen. Het kan in 1 keer. Ik wou dat ik zo groot was als de reus. Leuk, Roodkapje verrassen.
2: Ben niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos.
1: Ra, ra, ra.
2: Wat ontzettend dom, zeg. Wie ben ik?
1: Oh, ja. Ra, ra, ra. Wie ben ik?
2: Klein Duimpje natuurlijk. Dat hoor ik al lang aan je stem.
1: Tada! Ben ik zo groot genoeg om met je te trouwen?
2: Groot misschien wel, maar ook ontzettend lelijk en dom. Ik trouw nooit met zo'n domme reus. Dag.
1: Lelijk en dom. Misschien moet dit minilampje mij toch maar een 2e keer veranderen in... mooi en slim. Hey, Roodkapje. Wil je nu met me trouwen?
2: Ben je niet meer die domme dikke reus?
1: Integendeel. Ik ben nu juist mooi en slim. Dus kom in mijn armen. Laten we trouwen.
2: Nou... Ah, de wolf! Ga weg, Engert!
1: Maar ik ben het. Klein Duimpje.
2: Daar geloof ik niks van. Je bent gewoon een enge wolf.
1: Blijf nou hier. Je bent om op te vreten.
2: Dat bedoel ik. Ik wil geen reus. En ik wil al helemaal geen wolf. Ik wil gewoon een aardige, lieve man met wie ik gewoon leuk kan spelen.
1: Een aardige, lieve man. Moet ik nu voor de 3e keer? Maar na de 3e keer verander ik niet meer. Een man met wie je gewoon leuk kan spelen. Roodkapje, mag ik met je mee naar grootmoeder?
2: Hè, gelukkig. Zo ken ik je weer.
1: En als we de koekjes hebben gebracht, zullen we dan gewoon weer leuk gaan spelen?
2: Ja, leuk. Zeg, wat heb je daar eigenlijk voor een lamp?
1: Die? Oh, die heb ik nooit meer nodig. Hij is ook veel te groot.
2: Oh.
0: Zo zie je maar weer. Je moet gewoon tevreden zijn met wie je bent en hoe je eruit ziet. Onze vriendjes leefden weer lang en gelukkig. En trouwen, dat zien ze later wel, als ze groot zijn. Want groot worden we tenslotte allemaal, zelfs een kabouter. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: De leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Bergendal, vlakbij Nijmegen.
1: Dikkie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dick, Dikkie, Dikkie Dick.
1: Dikkie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dick en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Nu te zien in de bioscoop.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Haha, hallo. Daar ben ik weer, Dirk Schelen. Op de radio bij Hallo Kids Radio. En ik heb er weer zin in vandaag. En ik heb mijn gitaar meegenomen. Luister maar. Yeah. En we gaan weer een leuke uitzending maken met allemaal samenwerkingen die ik gedaan heb. Ja. En de eerste samenwerking is een liedje wat ik ooit gemaakt heb voor de Kinderboekenweek samen met Tonkie en Jack. En het heet Vol Avontuur. Doe maar lekker mee. Fluit maar lekker mee.

0: Ja, dat was vol avontuur samen met Tonkie en Jack. Ja, het was zo leuk. Ik ben naar hem toegegaan. Hij heet eigenlijk Martin, maar zijn artiestennaam met de hond is Tonkie en Jack. En ben ik dan lekker in de studio gegaan. Hij had een liedje gemaakt, dus ik heb lekker meegezongen en wat gitaar bijgespeeld. En we hebben Lira, mijn dochter, en de vriendin nog gevraagd om koortjes te zingen. Dus we hadden echt een heel leuk liedje gemaakt. Zo is het toch leuk, een leuke samenwerking met allemaal mensen die meedoen. Nou, nog een hele leuke samenwerking was met kapitein Winocchio uit België. Ja, dat is een kinderartiest die daar heel veel optreedt. Ook hele leuke liedjes maakt. En ik had een liedje gemaakt over het plastic in de zee. Dat het wat minder moet en dat we dat met z'n allen maar op moeten ruimen. Want dat is niet zo gezond. Dus ik zeg, kapitein, doe je lekker mee met mijn liedje? Ja, natuurlijk, Dirk, zei hij. Dus hij heeft zijn stem ingezongen bij de Plastic Piraten. En Lira zingt natuurlijk met Juska ook weer de koortjes mee. Heb je er zin in? Hier komen de Plastic Piraten met kapitein Winocchio.
1: Kapitein Winocchio.
2: Hé, Dirk Schelen.
1: Zeg, kapitein, er drijft plastic in de zee. Zullen we dat op gaan ruimen?
2: Ja,

0: Plastic Piraten!
1: Ladi, jadi, jadi, jadi.
2: Dankjewel. Flup, flup.
0: Ja, dat waren de Plastic Piraten. Ja, het is natuurlijk heel goed om het plastic op te ruimen. Want anders gaan de vogels er misschien van snoepen als het lekker ruikt. En over vogels gesproken. Ik heb een liedje gemaakt. Vogeltje, ja. En het is een heel mooi lief liedje. Ik was op een vakantiehuisje in het bos. En ik pak mijn gitaar en ik hoorde de vogeltjes. En voor ik het wist, had ik een liedje bedacht over een vogeltje. Maar toen dacht ik, het is eigenlijk wel leuk als tegen het einde een hele mooie vrouwenstem mee gaat zingen. Nou, Mizzemos kinderliedjes. Die maakt ook hele mooie, leuke kinderliedjes. En ze komt uit Groningen. En nou, toen heeft zij een hele mooie stem ingezongen. Wil je het horen? Hier komt mijn vogeltje. Ga maar even lekker chillen en relaxen bij dit liedje.

0: Ja, we kunnen weer wakker worden.
1: Want we gaan lekker dansen met de hula hoop. En ik had een heel swingend liedje gemaakt over een hula hoepen. En ja, ik dacht, wie zal ik nou eens vragen om mee te zingen? Kennen jullie Milène en Rosanne? Die hebben heel veel liedjes uitgebracht. Ook Me and Myself en nog een heleboel andere liedjes. Nou, die kunnen supergoed zingen samen en dansen. Dus die heb ik gevraagd. En die kwamen naar de studio om de hula hoop in te zingen. Maar in het Nederlands, in het Duits en in het Engels. Voor mijn Duitse en Engelse kanaal. Dus het was een hartstikke gezellige middag. Maar we draaien nu de Nederlandse versie van de hula hoop met Milène en Rosanne.

Hola! Nou, dat was even lekker swingen, hè? Ik hoop dat je lekker meegedanst hebt. Zeg, ik pak mijn gitaar er weer bij. Het E-akkoord klinkt altijd lekker laag. Nou, het volgende was het geval. Ik had opgetreden en er komt een meneer naar me toe. En die zegt, bij de meet and greet, die ik altijd doe na optredens. Met zijn kinderen kwam die. Hij zegt, ik heb zelf ook kindermuziek en kinderfilmpjes maak ik. En ik heb een duo, dat zijn Tido en Lali. En zou je mij eens een keer kunnen bellen? Wie weet, kunnen we een keer wat samen doen of zo? Nou, en ik vond het wel leuk. Dus we hebben samen een filmpje gemaakt over Tido en Lali. Ben ik naar Roosendaal gegaan, hebben we daar een hele dag gefilmd. En hij heeft een hele leuke...

Dus dit is het liedje geworden. Het is een heel makkelijk liedje. Dus zo gaat dat dan. Dan pak ik mijn gitaar en dan doe ik... Zie je wat ik zie? Zijn Tido en Lali. Dus ik ging kijken, wat rijmt er dan op Lali? Nou, dus ik zie je wat ik zie. Zing do, re, mi. En had ik op een gegeven moment zo van... Zing 1, 2, 3 met Tido en Lali. Dus 1, 2, 3, do, re, mi. Ik zie je wat ik zie. Nou, rijmt dat en dan kan je een liedje bedenken. Nou, dit is het liedje geworden.

leuk, hè? Heb ik gewoon een heel makkelijk liedje gemaakt. Nou, zullen we weer even een liedje draaien van Dikkie Dik? Ja, dat is altijd leuk, hè, met Dikkie Dik. Ik ben ooit gevraagd door de mensen van Dikkie Dik of ik liedjes wilde maken voor Dikkie Dik. Nou, daar heb ik natuurlijk 3 albums volgezongen en we hebben 3 theatershows gemaakt. En wie weet komt er wel weer wat leuks aan. Maar zullen we een liedje van Dikkie Dik luisteren? Dikkie Dik heeft de hik.

Bedankt, zei Dikkie Dik. En hij ging naar de sloot. Stap, stap, stap, stap.

0: de schrik. Een grote slok met water. Tikkie dik. Miauw de luit. Rende snel het water uit. Hij was wel nat, maar ook heel erg blij. Want zijn hik, die was voorbij.
1: Gelukkig, zijn hik was voorbij. Ja, het is altijd leuk, hè? Dikkie dik. Die kat die alle avonturen beleeft. En ik vond het ook, vind het ook heel leuk om daar liedjes voor te maar denken. En te maken. En te zingen natuurlijk. Nou, er is ook iets heel cools. Want ik ben gevraagd voor een clublied. Van een soort voetbalclub. Voetjebal, ja. Die organiseren voetballessen voor jonge kinderen. Die nog net niet naar de club kunnen. Dus ik ben er wel eens wezen kijken. Het is superleuk. Nou, die hadden mij gevraagd. Wil jij een clublied voor ons maken? Voetjebal. Nou, dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik met een lekker een wild liedje met elektrische gitaren erbij. En voetjebal, voetjebal. Nou, luister maar. Zo gaat hij. Voetjebal.
2: Hallo voetjeballers. We gaan beginnen.

techno, ja. Nou, cool hè, dat je een clublied mag maken voor voetjebal. Dat vond ik echt heel leuk om te doen. En ik heb nog een verzoekje gekregen vanuit Duitsland. Ja, van Nadine Sieben. En ze vond mijn liedjes heel erg leuk en ik had al een tijdje contact met haar. En toen zei ze, zou jij het leuk vinden, Dirk, als je meezingt in een liedje van mij, maar dan niet in Duits, in het Nederlands. Ja, dan zing ik wat coupletjes in het Duits. En dan zing jij wat coupletjes en refreintje in het Nederlands. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, ik ben niet helemaal naar Hamburg gegaan. Het was een beetje ver, dus heeft het opgestuurd. En ik heb het in mijn eigen studio opgenomen en weer teruggestuurd. En het is helemaal leuk geworden. En daarom heet het ook, überall ist muziek. / overal is muziek. Luister maar even. Dirk Schelen met Nadine Sieben. Dat

Ja, leuk hè, zo'n samenwerking. Dat ik Nederlands zing en zij in het Duits. Ik hoop dat je een beetje kon begrijpen waar ze het over had. Over de trompet zong ze en over de trommel. Maar ook over de ooievaar die geluid maakt en de kikkers die kwaken. En de Nederlandse tekst kon je natuurlijk verstaan. Ja. Nou, ik ga een liedje zingen en ik ga dit afsluiten met de Story Zoo Dance. Ja, Story Zoo is natuurlijk ook ontzettend leuk met Bax de Beer, Pepper de Papegaai en Toby de Aap. Nou, daar heb ik ook een voorstelling mee gemaakt en liedjes gemaakt. En we gaan uitswingen deze aflevering met de Story Zoo Dance met Story Zoo. Yeah, dans maar lekker mee. Ga lekker dansen.

Yeah, Bax de Beer op de saxofoon. Moet even afsluiten, ja. En ik moet ook weer afsluiten, want we zijn weer bijna aan het einde gekomen. En dan zing ik natuurlijk... Dit is het aller, aller,

0: volgende keer. Ja, ik zie je vast wel weer een volgende keer, hè? En dan luister je weer lekker naar die show en dan ga ik weer voor je zingen. Ik vond het weer superleuk. Je weet het, kijk op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed. Dan kon je misschien lekker naar een show komen en kan ik je ontmoeten. En op Spotify kun je de liedjes luisteren en op YouTube de filmpjes kijken. Ik vind het lief als je abonneert, dan help je me mee. En een hele fijne dag nog. Tot ziens, hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we met z'n allen klappen. Kom op, daar gaat-ie!

0: Mevrouw Suikerspin, we gaan weer van start met een nieuwe show. Heeft u wel zin in?
1: Oh, meneer Kaasgaaf, ik heb er zo ontzettend veel zin in. Kan niet wachten, maar dat komt ook wel door het thema van vandaag.
0: Oh, ja, ik heb geen idee, wat is het thema?
1: Nou, het thema is vragenronde.
0: Vragenronde?
1: Ja, we krijgen namelijk zo ontzettend veel vragen binnen. Nou, over ons, over het pretpark, you en Julia. Dus dit is het perfecte onderwerp.
0: Ah.
1: Het onderwerp van deze week is dus vragenronde.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja, maar wacht even. Waar zijn al die vragen dan?
1: Nou, die heb ik hier bij me, maar die moet ik nog wel even uitzoeken. Weet u wat? De jongens en meisjes gaan even lekker zingen en dansen. En dan zorg ik dat ik alle vragen op orde heb.
0: Goed idee. Tot zo allemaal.

0: Mevrouw Suikersbin, is het gelukt met alle vragen?
1: Oh, maar natuurlijk. Ja, ik heb een paar vragen uitgekozen en die gaan wij nu samen beantwoorden. Bent u er klaar voor?
0: Ja, zeker weten. Gooi hem er maar in.
2: De vraag van vandaag.
1: Even kijken. Ah ja, de eerste vraag komt van Marijke.
0: Leuk.
1: Hey, het is een vraag voor u. Wat is uw favoriete liedje?
0: Oh, dat vind ik gelijk een hele lastige vraag. Zeg, ja, ik heb namelijk heel veel liedjes die ik leuk vind. Maar toevallig luister ik deze week heel vaak naar het liedje Hype de Piep Hoera. Dus voor nu is dat mijn lievelingsliedje. Ja, die is zo lekker vrolijk.
1: Meneer Kaasgraaf, zullen we daar anders even naar gaan luisteren?
0: Dat is een leuk idee, zeg. Dansen jullie mee op Hype de Piep Hoera. Oh, leuk.

Hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ah, veel luisterplezier.

0: Rex, Rex, het is afgelopen. Rex. Ja, ik weet het. Volgende keer weer.
1: Oh, mevrouw Suikerspin, wat een leuke liedjes weer, hè?
2: Oh, heel leuk.
1: Ja, maar wacht even. We zijn natuurlijk bezig met het thema vragenronde. Ja. Dus heeft u nog meer vragen binnengekregen?
2: Oh, jazeker. Ja? Ja, hier is die. Tom vraagt tot wanneer het pretpark geopend is.
1: Dat is een hele goede vraag. Het pretpark is over het algemeen geopend tot ongeveer 5:00. Maar wij hebben natuurlijk ook een paar speciale avonden.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaan we met z'n allen lekker laat naar bed.
2: Oh, zo leuk.
1: Ja, dan blijft de Julianentoren tot lekker laat open.
2: Oh, leuk.
1: Maar over het algemeen tot 5:00.
2: Ja.
1: Ja, hey, maar mevrouw Suikerspin, ik zie hier ook een hele leuke vraag voor u. Eens even kijken.
2: Spannend.
1: Wat is het lievelingseten van mevrouw Suikerspin staat hier?
2: Oh, jeetje. Nou ja, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag. Ja. Meneer Kaasgaaf, ik vind zoveel lekker. Ja, hey, wist u dat ik daar een keer een liedje over heb gezongen?
1: Oh,
2: ja,
1: maar.
2: Daarin benoem ik eigenlijk alles wat ik lekker vind.
1: Oh, dat wist ik niet. Nou, laat maar horen.
2: Ja, kom op.

là de coucou.

0: Oh, meneer Kaasschaaf, wat was dat een leuk liedje, zeg.
1: Ja, hè? Ja, en mevrouw Suikerspin, eigenlijk hebben we de vraagronde al gehad. Maar ik zie hier nu een vraag liggen, die gaat over dieren.
0: Oh, ja.
1: Dus daar kunnen we bij één iemand terecht.
0: Ja.
1: Bij Kasterientje.
0: Nou.
1: We gaan snel naar het volgende onderdeel.
2: Het dierenweetje van Kasterientje.
3: Hey kids, hier Kasterientje. Vandaag ben ik in Tanzania, ja, in een enorm natuurgebied in Afrika. Ik rijd rond in mijn jeep en ik ben op zoek naar de koning van de dieren. Ja, en kijk daar eens. Onder de boom ligt een leeuw. Hij ligt lekker te slapen. Wist je dat een leeuw wel 20 uur lang kan slapen? Leeuwen worden vaak de koning van de dieren genoemd. Een mannetjesleeuw herken je meteen aan zijn lange manen. Een van zijn taken is om de groep te beschermen tegen andere leeuwen. En wist je dat een leeuw zo hard kan brullen dat andere leeuwen hem wel op 8 kilometer verderop kunnen horen? Oh jee. Ik zie daar wat in het hoge gras. Dat zijn vrouwtjesleeuwen. En ze zijn aan het jagen. Vrouwtjesleeuwen doen namelijk het grootste deel van de jacht. En ze werken samen als het echt team. En ze sluipen heel stil door het gras. En volgens mij hebben ze mij gezien. Oké, tijd om te gaan. Oké, gas. Dus mijn les van vandaag. Samen sta je sterk. Tot de volgende keer!

0: Ja, mevrouw Suikerspin, het zit er weer op. Oh. Het einde van de
1: show. Munnikaasgaat, wij zijn nog helemaal niet klaar met de vragenronde. We gaan nu nog een paar vragen doen. Wat is uw favoriete getal? Favoriete kleur?
0: Blauw en
1: favoriete eten?
0: Favoriete eten is alles wat u maakt.
1: Favoriete dier?
0: Favoriete dier is een hondje. Het seizoen is paars.
1: Favoriete muziek?
0: 25. Hè, mevrouw
1: Suikerspin? Hoe hoog is uw hoed?
0: 86 meter.
1: Wat voor sterkte heeft u in uw bril?
0: Stop, stop. U gaat te snel. Weet u wat? Zet die vragen maar allemaal op de mail naar Hallo Kids Radio, hè? En dan beantwoorden we ze wel. Mevrouw Suiker, u gaat veel te snel en de tijd is op. Het volgende programma zit te wachten. Nou, hartstikke. Zeg maar dag tegen mensen.
1: Dag!
0: Dag allemaal! U moet me niet zo voor het blok zetten.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Dus, en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

en daarom is koffie voor grote mensen.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag merkte Roodkapje dat de draak erg chagrijnig was.
1: Sprookjes brengen in het
2: Nee! Daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5... Wat doe jij hier?
1: Ik hoorde u grommen en ik vroeg me af wat er was.
2: Ach, dat zal ik je vertellen. Ik maakte net een heerlijk vliegtochtje boven het Sprookjesmeer... toen ik bijna tegen de Fakir aanbotste.
1: Oh.
2: Ik kon hem nog net ontwijken... maar daardoor schoot wel de deksel van mijn schatkist open. Er vielen weet ik veel hoeveel dukaten in het meer. En die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
1: Wat erg voor u. Kan ik u misschien helpen?
2: En wat wil je ervoor terug?
1: Niets. Ik vind het veel te leuk om mensen te helpen. En draken. En soms ook geitjes. En heel soms de ruis. Maar dan alleen...
2: Ik snap het al. Oh. Je helpt graag. Nou, als je me echt wilt helpen... zorg dan maar dat mijn schatkist weer vol komt. Hier.
1: Oh, die is wel heel erg leeg. Ik geloof niet dat ik zoveel mijn spaarpotje...
2: Dat dacht ik wel. Nou, laat me dan maar gewoon met rust, ja?
0: Die arme Roodkapje. Ze wilde de draak graag helpen. Maar ze wist niet hoe ze de schatkist weer vol met dukaten moest krijgen.
3: Hé, Roodkapje. Moet je eens kijken wat ik hier heb.
1: Oh, een dukaat. Hoe kom je daaraan?
3: Gekregen van de ezel, omdat ik hem achter zijn oren heb gekrabbeld.
1: Maar natuurlijk, de ezel. Dank je wel, klein duimpje. Ga de draak dukaten brengen voor...
4: Dus jij wil wat van mijn dukaten? Nou, dat vind ik best, maar daar moet je wel wat voor doen.
2: Oh. Goed, als mijn schatkist maar weer volkomt.
4: Niet zo snel, hè. Haal eerst maar eens wat verse distels voor me. Ik heb gehoord dat er bij de put van vrouw Holle hele lekkere staan.
2: Ja. Ik ben al onderweg.
0: De draak vloog naar de put van vrouw Holle. En het duurde niet lang voordat hij weer terug was.
2: En?
4: Niet slecht. Zeker niet slecht. Hier, voor de moeite.
2: Wat? 1 dukaat? Wat heb ik daar nou aan?
4: Nou, graag of niet hoor. Alle beetjes helpen. Ja. Het is maar een lolletje. Wat moet ik anders? Ik kan geen kant op. Dan ga jij een beetje zeuren over je dukaten. Terwijl jij kan gaan en staan waar je wil. Ik zou die hele schatkist vullen. Als ik ook eens een keer zo vrij als een vogeltje rond kon vliegen over het Sprookjesbos.
1: Maar dat is een geweldig idee.
4: Ja, een fantastisch idee. Ja, maar ik sta hier vast op die sokkel. En alleen de heks die kan maar... Hè? Wat is dat?
2: En? Wat zeg je hiervan?
4: Geweldig! Hey, langnek. Koud, hè, hierboven.
5: Ik geloof toch echt dat ik ze zie vliegen.
0: De draak maakte een lange rondvlucht over het Sprookjesbos. En de ezel keek zijn ogen uit.
4: Nou, jongens, dank je wel, hoor. Dit is echt het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Nou, zet die schatkist maar neer. Maar ik waarschuw je, het kan wel even duren. Ja!
1: En? Heeft u alles weer terug?
2: Ha! Ik heb nu zelfs 1 dukaat meer dan eerst. Hier, die mag jij hebben. Omdat je me zo goed geholpen hebt.
1: Oh, nou, dank u wel hoor. Maar die hoef ik niet.
2: Wat? Wil je dan geen beloning?
1: U bent weer blij. Dat is voor mij beloning genoeg. Het is zo fijn iemand te helpen. Het is zo fijn.
0: Zo zie je maar weer. Als je iemand helpt, dan kan die ander jou misschien ook wel eens een keer helpen. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Sonisch. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer...

0: Toneelstuk. Het is een fijne ochtend in de tovertuin. Woezel en Pip liggen lekker in het gras. De wijze varen leest weer eens een heel dik boek. Zou het een spannend boek zijn?
1: Wijze varen? Wat leest u eigenlijk?
2: Zo mooi. Ik lees een toneelstuk. Het gaat over een liefde tussen...
1: Wat is een stuk, wijze varen?
3: Een toneel? Wat is dat?
4: En waarom is dat stuk?
2: Nee, jongens. Er is helemaal niets stuk. Kijk, een toneelstuk, dat is een verhaal dat wordt verteld in een theater op een podium met een rood doek. En er is publiek. Een toneelstuk dus.
1: Tante, tante, we willen een toneelstuk maken. Hoe doe je dat?
5: Wat leuk, jongens. Een toneelstuk in de tovertuin. Dan moeten jullie eerst een verhaal bedenken.
1: Ik weet het! Ik ben een prinses in een heel groot kasteel. En dan is Woezel de prins. En dan komt hij thee drinken.
4: En nee, joh, ik weet iets beters. Ik ben een piraat. En ik kom het grote kasteel van Pip kapot maken.
5: Nou, jongens. Dat wordt zeker een heel spannend verhaal.

0: Jongens, zijn jullie nou nog niet klaar? Ik wil spelen!
1: Nee, buurpoes, we hebben nou geen tijd. We maken een toneelstuk.
2: Maar je kan wel helpen, hoor. Ga maar vast iedereen uitnodigen.
0: Ja, ja!

0: Mam, nou snel omkleden, Woezel. Het publiek komt zo. Miauw! Miauw! Spannend!
1: Mijn eerste toneelstuk. Oh.
2: Zou het spannend worden?
3: Schuif eens wat opzij. Zo kunnen wij het zien, hoor.
4: Hooggeëerd publiek. Welkom in het Tovertuintheater. Vandaag gaan Woezel en Pip een toneelstuk voor jullie opvoeren. En het heet Prinses Piplala en de Gevaarlijke Piraat.
0: Hallo, ik ben dus Prinses Piplala en ik woon in dit mooie kasteel. In dit mooie kasteel dus. Woezel, waar blijf je nou? Jij bent nu.
4: Ach, waar kan u nou toch weer zijn?
1: Wat een toestanden allemaal.
0: Stilles, ik geloof dat ik wat hoor. Oh, Woezel.
5: Waar ben ik?
2: Het hele toneel is stuk.
4: Buigen, jongens. Buigen. Iedereen klapt voor jullie.
6: Wat een applaus. Eigenlijk had het toneelstuk heel anders moeten gaan. Maar ja, zo is het ook leuk. Buigen, jongens. Doe maar. Nog een keer.
7: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Hey, witch doctor, give us the magic words.
4: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: nooit gehad.
1: Kids Radio is echt super cool. Groetjes, Vanity.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje zat weer eens op te scheppen dat hij nergens bang voor was.
1: Wat de reus ook doet, hij krijgt me toch nooit te pakken. Soms knijp ik hem in zijn neus als hij slaapt.
2: Jij durft echt alles.
3: Kun je mij dat ook leren?
4: Waarom wil je dat van Klein Duimpje leren?
1: Omdat ik er verstand van heb.
4: Ik durf net zoveel als jij.
1: Ha, durf je belletje te trekken bij de heks? Of in je eentje naar de drakengrot?
4: Tuurlijk.
1: En 's nachts naar het donkere bos?
4: Wat is daar eng aan?
1: Goed, dan maken we er een wedstrijd van. Wie vannacht het langst in het donkere bos durft te blijven, is het dapperste. Doen jullie mee? Of durven jullie al niet meer?
5: Wat betekent dapper eigenlijk?
1: Dat je nooit bang bent.
6: Oh, wat zijn wij dapper, hè?
1: Tot we straks ineens besprongen worden door een grote, boze wolf!
6: Ja!
1: Kijk, dit is een goede plek voor een kampvuur.
0: Het werd later en donkerder. Maar geen van drieën wilde zich laten kennen.
3: Hoe lang duurt het voordat het weer licht wordt?
1: Jullie gaan opgeven, hè?
4: Opgeven? Joor, is hier helemaal niks om bang van te worden.
1: Nou, straks waren jullie bang.
4: Ja, omdat jij ons liet schrikken.
1: Ja, ja. Oh, zometeen niet schrikken als je gefladder en gekrijs hoort.
3: Gefladder en gekrijs?
1: Van de reuzenvleermuis. Weet je, lang geleden heeft de heks een van haar vervelende zussen omgetoverd in een reuzenvleermuis. Die hangt in de bomen en loert naar ons.
4: Niet waar.
1: 'S Nachts duikt ze omlaag en vangt ze wie ze maar tegenkomt.
3: Nu ben ik bang. Een beetje.
1: Als haar klauw je eenmaal te pakken heeft, kom je niet meer los. Ze hebben haar horen krijzen. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Niemand verstond het. Tot ik op een dag begreep wat ze zei. Geitenvlees. Geitenvlees.
4: Dat verzin je maar, toch?
1: Wat is dat daar achter jullie?
3: Waar?
4: Hoorde je iets?
1: Geitenvlees!
3: Ja, weg hier!
4: Wegwezen!
1: Nou, het lijkt me duidelijk wie hier gewonnen heeft.
4: Ah, het was maar een eng verhaal.
6: Ja.
4: Oh,
7: de wolf zag Klein Duimpje naar het donkere bos lopen. Waar zou hij zijn gebleven?
4: We moeten Klein Duimpje helpen.
3: Ik durf niet.
4: Je wou toch leren om niet meer bang te zijn?
1: Die geitjes zullen nu wel thuis zijn. Nu nog even dit kampvuur uitmaken en dan snel weg hier.
7: Dacht het niet.
1: Uh-oh.
7: Laat dat kampvuur maar aan. Ik denk dat jij heerlijk smaakt op de barbecue.
1: Nee joh, ik smaak hartstikke vies.
7: Niemand in de buurt. Hoe kan je nu nog ontsnappen?
1: Tja... Goeie vraag.
7: En eindelijk mijn laarzen terug.
8: Afblijven.
7: Huh?
8: Misschien waren die laarzen vroeger van jou, maar nu zijn ze van mij. De onzichtbare bosgeest.
1: Oh nee, de onzichtbare bosgeest.
7: Waar? Had je me voor de gek?
8: Geen praatjes jij. En blijf vooral hier. Wie lang in het donkere bos rondloopt, die lost op en wordt vanzelf een onzichtbare bosgeest.
7: Maar dan ziet niemand me. Dat is toch jammer van zo'n mooie grote reus.
8: Word als ik, een onzichtbare bosgeest.
7: Waar komt die stem vandaan?
8: Kom bij mij.
7: Help! Een bosgeest! En hij heeft mijn laarzen aan. Oh, waarom overkomt mij dit toch altijd?
1: Bedankt jongens. Jullie waren bang en zijn toch teruggekomen.
4: Ach, het was maar een kleine geitje.
6: We zijn alle drie even dapper.
1: Maar wat enge verhalen betreft, hebben jullie gewonnen.
0: Zo leerde Klein Duimpje iets van de geitjes. Dapper betekent niet dat je niet bang bent. Dapper is ergens bang voor zijn, maar het toch doen. Zoals die keer dat de fakir... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom maar.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
2: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
7: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Hartie, Bartie.

0: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
1: Hoe laai het alai, la la la. Ik word daar zo moe van la la.

0: Piet Piraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
0: Oké, dat moet ik goed onthouden. Let goed op.
2: De wereld van Studio 100.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Bartie.

0: ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.
4: Kom, Jana, het is zover.
5: Ja, ik heb er zin in.
4: We gaan

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.

Hallo iedereen. Welkom in het circus van Boomba de Clown. In het circus valt er altijd wel iets te beleven. Boomba en zijn vriend Boombalu halen de gekste toeren uit. Zazati de tovenaar doet een tovertruc. Ook Toombi de olifant, Pantoef het nijlpaard, Nanadu de beer en nog vele anderen zijn erbij. Samen met Boomba en al zijn vrienden kan je de leukste dingen meemaken. Gaan jullie mee met Boomba?

0: dan met ons mee.
1: Bombaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: me.
1: Hey!
2: Ay, ay, ay! Wag naman! Ay, ay, ay, ay, ay!
3: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3:00.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
6: Hallo Kids Radio.
7: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is hoog tijd om te gaan beginnen.

0: Hallo iedereen. Welkom in het circus van Boomba de Clown. In het circus valt er altijd wel iets te beleven. Boomba en zijn vriend Boombalu halen de gekste toeren uit. Zazati de tovenaar doet een tovertruc. Ook Toombi de olifant, Pantoef het nijlpaard, Nanadoe de beer en nog vele anderen zijn erbij. Samen met Boomba en al zijn vrienden kan je de leukste dingen meemaken. Gaan jullie mee met Boomba?
1: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Bingemolen. Nou. Ah, ik denk ik laat het maar vast even horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja. Ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

lekkere weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet Je Het Zeker. Met vandaag een weetje over een dier. En dan niet zomaar een dier. Nee, een dier die ervoor zorgt dat we bij het ontbijt lekker een eitje kunnen eten. Ja, ik heb een weetje meegenomen over de kip. En dan wil ik het even niet hebben over de kip zelf, maar eigenlijk over dat eitje. Want daar is ook genoeg over te leren. Want misschien heb je het wel eens gezien bij het boodschappen meedoen, dat er verschillende soorten eieren zijn. En dat gaat dan vooral over hoe groot het ei is. Maar ja, hoe kan dat nou? Hoe kunnen nou die eieren allemaal verschillende groottes hebben? Nou, daar gaat het weetje over. Dan stel ik aan jou de vraag daarbij, is wat ik zeg nou waar of niet waar? Mag er even over nadenken en daarna vertel ik natuurlijk het goede antwoord. Dus, komt ie aan. Goed luisteren. Spits die oren. Het weetje over het ei. Want, is het waar of is het niet waar? Dat hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Ja, het zou zomaar kunnen. Is het waar of niet waar dat hoe ouder de kip is, hoe groter dan ook het ei is dat die kip legt? Net een paar seconden om over na te denken en die tijd gaat nu in.

Zo, dat was de nadenktijd voor dit weetje over kippen en over eieren. En dan vraag jij je natuurlijk af, ja maar Johan, wat is dan het goede antwoord? Nou, dat zal ik maar gewoon vertellen. Wat ik zei over de kip en het ei, dat is helemaal waar. Jazeker, hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Dus ja, grotere eieren komen van oudere kippen. En als kippen nog jong zijn, als ze net als eieren leggen, dan is het misschien ook maar fijn dat die eieren nog niet zo heel erg supergroot zijn. Dat was het weetje over het kip en het ei. Goed onthouden, want dit is een goede om een keer te noemen als je een eitje eet bij het ontbijt. Ik weet zeker dat bijna niemand anders dit weetje weet.

0: Lekkerhoor!
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

Morgen. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met mij, met DJ Johan, een hele goede middag. En ik heb al heel veel liedjes laten horen deze middag. Maar als we het over liedjes hebben hier op de radio, dan moet ik er altijd even één liedje bij halen. En dat is niet altijd hetzelfde liedje. Nee, dat is elke week een andere. Want elke week vinden we één liedje hier met z'n allen net iets beter dan alle andere liedjes. Dat noemen we dan de superhit. Dat is een liedje dat hoor je extra vaak voorbij komen. Één hele week lang. Maar ja, we zitten in het weekend. Dus dat betekent dat voor de superhit die nu superhit is, ja, dat feestje er toch al bijna op zit. En dan vanaf maandag, dan komt er weer een nieuwe superhit. Maar ja, welke dat wordt, nou, dat hou ik nog even geheim. Dat ga je vanaf maandag ga je dat natuurlijk horen. Maar ik wil nog wel even stilstaan dus bij de superhit van deze week. Nog net even op het randje. Komt ie nog een keertje. De superhit.
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo.

0: APT van Rosé en Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. Dat vind ik wel een heel erg leuk liedje. En dat komt, daar ken ik een dansje op. Niet het dansje van het liedje zelf, nee. Van de dansschool, die hebben allemaal dansjes gemaakt op populaire muziek. Die zetten ze dan op YouTube. En deze kan ik echt van voor tot achter meedansen. Helemaal in het thema van Mario Kart. Super leuk dansje. Dus ik heb hem lekker meegedaan. En over dansjes gesproken. Nou, over twee liedjes is het zover. Dan ga ik een liedje draaien uit de K3 Bingo Molen. En ook alle liedjes van K3 hebben natuurlijk een dansje erbij. Ken ik er ook een paar van. Dus ik hoop dat ik dadelijk nog even verder kan dansen. Nou, we gaan het meemaken. Over twee liedjes is het zover. Dan komt de K3 Bingo Molen.
1: Oh,

Ja. En dan is het ineens tijd voor de K3 Bingo Molen. En ik kan je vertellen, hij staat er helemaal klaar voor hier naast me. De K3 Bingo Molen, even kijken. Ah, je hoort hem al. Hij staat er helemaal klaar voor. Want we gaan de K3 Bingo spelen. En hoe werkt dat? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Hiernaast bestaat dus een bingo molen. Je hoorde hem net al. En in die bingo molen zitten 75 balletjes. Maar elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, er komt een liedje van K3, maar welke dat wordt, dat kies ik niet. Nee, dat doet die bingo molen. En daarin zitten echt van alles en nog wat qua nummers van K3. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Ze zitten er echt allemaal in. Dus ja, dat maakt hem ook zo leuk. Je weet nooit wat er komt en misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet. Dan heb je misschien weer een nieuw liedje van K3 leren kennen. En dat is ook natuurlijk nooit een ramp. Maar ik ga denk ik maar even naar die bingo mode toe en dan maar er hard aan draaien. Om te kijken welk liedje van K3 er dadelijk aankomt. Daar gaat hij. Nou, er is nog geen balletje. Gelukkig, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. En het is geworden... Ah, daar staat hij. Nummer 61. Nummertje 61 is het geworden. Moet ik even kijken op de bingo-kaart. Welk liedje hoort daarbij? Kijk eens aan. Die hoort bij het Franse liedje van K3. En dan moet ik zeggen, ik kom wel eens in Frankrijk, maar ondanks dat ik al vaak geweest ben, de Franse taal is toch wel moeilijk. Maar de dames van K3, dit is wel een heel oud liedje, maar die hebben daar totaal geen moeite mee. Het hele refrein is in het Frans. Dus ja, ik heb nooit een idee wat ze zingen, maar ik probeer het altijd wel mee te zingen, want het blijft enorm hangen in je hoofd. Bij nummer 61 uit de K3 Bingo Molen is dit K3 met het Franse liedje.

K3 uit de K3 Bingomolen. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Ik zou bijna willen zeggen dat K3 alleen maar goede nummers maakt. Nou, het blijft horen bij die K3 Bingomolen.

ja, ja. Wat is nou leuker dan met z'n allen samen in het weekend lekker een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke weekendshow, geef ik elke week dus een heel erg leuk spelletje weg. En ook deze week, dit weekend, heb ik weer een hartstikke leuk spelletje. Je hoort de doos hier naast me. Het is een vrij grote doos van het spelletje Letterprik. Want dat spelletje, dat geef ik dit weekend weg. Eén iemand die gaat hem winnen, die hoort dan maandag dat hij de winnaar is. Maar ja, wat is nou het spelletje Letterprik? Nou, het zit al een klein beetje in de naam. Je hebt prikpennen en daarmee moet je een letter kiezen. En als die letter gekozen is, nou, dan gaat het helemaal los. Dan moet je de meeste antwoorden vinden op de vragen. En het gaat dus allemaal om die letter die jij geprikt hebt. Dus heb je nou een talenknobbel of wil jij nou beter worden met taal? Nou, dit spelletje is helemaal voor jou en je kunt het dus winnen. Eén iemand gaat dit weekend dus dit spelletje winnen. En wat moet je daarvoor doen? Het is helemaal niet zo moeilijk. Ga naar de website hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, naar de weekendshow. En daar moet je dan antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Verzin drie woorden met de letter P. De P van Peter. Om alvast een klein beetje te oefenen met een spelletje Letterprik. Drie woorden dus. Drie verschillende woorden met de letter P. Nou, weet je nou drie woorden met die letter? Laat het weten dus via het prijsvragenformulier. En wie weet hoor jij dan maandag wel dat jij de winnaar bent van het leuke spelletje Letterprik. Ja, man.

0: En met dat liedje zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow. Ik vond het heel gezellig en ik spreek je graag de volgende keer weer. Fijne avond, doei doei!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
5: Dikkie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
6: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dick, Dikkie, Dikkie Dick.
5: Dikkie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dick en de verdwenen knuffel.
6: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
5: Nu te zien in de bioscoop.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Virusvlug.
1: Virusvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo Kids Radio.

0: ben er duizelig van.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Zwaan Kleef aan. Er was eens een man met 3 zonen. De jongste zoon werd thuis Dommer genoemd. Eigenlijk was hij helemaal niet dom, maar gewoon wat stil. Hij was geen opschepper en had ook niet zo'n grote mond als zijn 2 broers. Hij werd dan ook vaak door zijn oudere broers gepest.
1: Zeg oudste, zo te zien moet je vandaag naar het bos om hout te hakken. Alles is op en het wordt koud vannacht.
0: Hij kreeg van zijn moeder een heerlijke vers gebakken eierkoek mee en een fles drinken. Toen hij al een tijdje onderweg was, zag hij in het bos een oud grijs mannetje.
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek of iets te drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
3: Nee, echt niet. Als ik jou het eten en te drinken geef, dan heb ik zelf straks honger en dorst. Je zoekt het maar uit, ouwe man. Ik ga werken. Zou je ook eens moeten doen.
0: Hij liep verder het bos in, zonder nog aan het oude mannetje te denken. Toen hij een prachtige boom had uitgezocht, begon hij te hakken en te hakken en de spaanders vlogen in het rond. Hij had er echt zin in. Toen plotseling de bijl op de boom afketste en zijn arm verwondde.
3: Ah! Ah! Oh, mijn arm! Au! Oh, mijn arm!

0: gelukkig zit hij er nog aan. Als dit maar goed komt.
1: Voor hem was het uit met houthakken met zijn pijnlijke arm dik in het verband.
2: Nou, knaap, dat ziet er niet best uit. Zo kun je niet meer houthakken. Gelukkig heb ik nog een zoon. Hij is wel niet zo slim, maar zo'n domme fout zal hij hopelijk niet maken.
1: En ook de tweede zoon vertrok op de volgende ochtend met een heerlijke koek, een fles drinken en een grote bijl naar het bos. En ja hoor, daar zat het oude, grijze, hongerige mannetje weer. Of nog, ja, want dat vertelt het verhaal niet.
3: Oh nee, hè. Weer zo'n zwerver. Ik loop stug door en ik doe net of ik hem niet zie.
4: Goedemorgen, jongeman. Heb jij van mij een stuk koek of een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
3: Ja, hoor eens, ik ben niet suf. Als ik iets weggeef, dan kan ik het zelf niet meer opeten. Pak maar wat paddenstoelen, dat is goed genoeg voor je, ouwe zeur.
1: Even later stopte die voor een enorme boom. Hij begon vol goede moed en met alle kracht te hakken tot...
3: Oh, verdorie! Mijn been! Mama! Mama! Als dit nog maar goed komt!
1: Tja, en zo eindigde ook de tweede zoon met een zwaar gewond been in het verband.
2: Ik heb nu echt een probleem. Dit was mijn laatste nadenkende zoon. En dommer kan ik toch niet sturen. Hij verwondt zichzelf al met een schaar. Laat staan dat ik hem een bel meegeef.
5: Vader, laat mij nou gaan hout hakken. Zo moeilijk zal dat toch niet zijn? Ik ben hartstikke sterk. En het lijkt me heerlijk om de hele dag buiten te werken.
2: Luister eens, lieve jongen, alles goed en wel. Maar je snapt toch zelf wel dat je geen schijn van kans hebt als je twee wijze en sterke broers dit klusje niet konden klaren? Wou je je hoofd per ongeluk afhakken of je hand? Nee, lieve jongen, blijf alsjeblieft thuis.
5: Laat me nou één keer bewijzen dat ik ook wat kan. Toe!
2: Misschien heeft hij toch wel gelijk. We hebben het hout hard nodig om het dagelijks vuur onder de kookpotten te maken, dus... Nou, jongen, ga je gang.

0: De volgende dag ging dus ook de jongste zoon op pad. En dit keer niet met een heerlijke verse koek en lekker drinken. Maar met een homp droog brood en een fles water.
1: Hé, dat is me ook wat. Daar zit een oud mannetje. Hij ziet er slecht uit. En wat een rare plaats om uit te rusten. Goedemorgen, kan ik u ergens mee helpen?
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek en een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
1: Oei, dat is nou ook wat.
2: Ja.
1: Ik heb alleen maar een homp oud brood en wat gewoon water. Meer kan ik u niet aanbieden.
2: Dat is aardig van je, jongen.
0: De jongen ging naast hem zitten en haalde zijn knapzak tevoorschijn. Maar in plaats van oud brood en gewoon water haalde hij er tot zijn grote verbazing lekkere vers gebakken eierkoeken en een fles verse melk uit. Ze deelden alles tot het op was.
2: Zo, jongeman, dat was lekker. Omdat jij zo'n goed hart hebt en aan een ander denkt, zal ik je wat geluk geven. Daar staat een oude boom. Die moet je omhakken. Daarna zul je tussen de wortels wat bijzonders vinden.
0: De jongen liep met zijn bijl naar de oude boom en begon te hakken. Na een poosje viel de boom om en waarachtig. Daar tussen de wortels van de boom zat een zwaan met prachtige veren van puur goud. Snel pakte hij de zwaan op en wilde het oude mannetje voor deze gouden tip bedanken. Maar het oude mannetje was verdwenen.
1: Het begint al donker te worden. Ik ga maar in een herberg slapen vannacht. Het lijkt me niet handig om in het donker alleen in het bos rond te lopen met een gouden zwaan onder mijn arm.
0: De herbergier had 3 dochters. En toen die domoor zagen aankomen, bedachten ze wat ze allemaal met het goud konden doen.
3: Ik zie daar die prachtige gouden veren. Ik pak ze en dan ben ik rijk. En dan kan ik hier lekker weg. Jeehee!
0: Toen domoor even niet oplette, wilde de oudste dochter een veer uit de zwaan trekken. Maar wat was dat? Haar gezicht kwam tegen de zwaan aan en met haar neus bleef ze kleven. En hoe ze ook haar best deed, ze kwam niet meer los.
4: Ik zit vast! Trek me los!
5: Hé, jij daar, oudste zusje. Je dacht zeker alles voor jezelf te houden, hè? Nou, mooi niet. Laat los! Laat los! Laat los! Laat los! Los,
4: geplakt! Los, je
5: ik zit vastgeplakt!
0: Toen zaten er 2 mensen vastgeplakt aan de zwaan. Toen ook de jongste kwam aangerend om haar niets te missen, zaten ze alle 3 vast en moesten ze de hele nacht zo blijven zitten. Domoor deed of hij niks zag en pakte de volgende ochtend de zwaan onder zijn arm en wandelde het bos in. Onderweg kwamen ze een pastoor en een boer tegen.
2: Hela, meisjes, schamen jullie je niet een jongen zo achterna te lopen? Geef me een hand, dan breng ik jullie terug.
6: Ho nou, pastoor, dat past niet achter de vrouw aanlopen. U moet u schamen.
0: Na een half uur liepen er 3 meisjes, een pastoor, 2 boeren en de bakker achter de zwaan aan. Zo liep de stoet maar door. Na een halve dag zo gelopen te hebben, kwamen ze langs het kasteel van de koning. Daar hing een grote brief met een officiële mededeling aan de poort.
7: Landgenoten, mijn dochter, de prinses, kan al meer dan een jaar nergens meer om lachen. Het gaat derhalve niet goed met haar. Wie haar aan het lachen kan maken, mag met haar trouwen. Was getekend Zijne Majesteit, de koning.
1: Nou, dat is me ook wat. Een heel jaar niet lachen. Ik ga maar eens kijken of ik wat kan doen.
0: Domoor trok de hele sliert mensen die aan de zwaan vast zaten mee het kasteel in. Toen de prinses dat zag, proestte ze het uit en ze stikte bijna van het lachen.
5: Zoiets grappigs heb ik van mijn leven nog niet gezien. Vader, kom toch eens kijken. Mijn kaken doen gewoon pijn van het lachen.
0: De koning was gelukkig dat hij zijn dochter zo zag lachen. Maar toen hij de armoedige jongen zag, kreeg hij toch wel spijt van zijn belofte.
7: Wat een slungelig scharminkel, zeg. Zal je zoon maar zijn. En die laat ik toch zeker niet met mijn dochter trouwen. Maar wacht, Ik bedenk eerst een paar onmogelijke opdrachten voor hem. Zeg, jongeman, hartelijk bedankt dat je mijn dochter hebt laten lachen. Je mag met haar trouwen, maar je moet eerst nog even een opdracht uitvoeren. Dat hoort zo, hè? Ik heb een hele kelder vol met wijn. Je krijgt 10 uur om iemand te zoeken die binnen die tijd mijn wijnkelder tot de laatste druppel kan leegdrinken.
1: Prima, komt voor elkaar.
7: Zei die nou voor elkaar?

0: Snel liep hij terug naar het bos, waar hij het oude mannetje weer zag.
1: Wat ik u wilde vragen, heeft u nog dorst? Dan weet ik iets heel merkwaardigs. Iemand mag een hele kelder wijn leegdrinken tot de laatste druppel.
2: Waar? Zeg het me, want ik heb een verschrikkelijke reuzendorst.
0: Aangekomen bij de wijnkelder slurpte de man wijnvat na wijnvat rustig leeg, alsof het soep was. 10 uur later waren alle wijnvaten in de kelder helemaal leeg. Geen druppel wijn was er meer te vinden.
3: Verdraaid, dat was dus niet de bedoeling.
4: Jongeman, tijd voor je tweede opdracht. Zie je op de torenklok hoe laat het is?
1: Nee.
4: Klopt. Er ligt een berg brood met kaas voor. Zoek iemand die de hele berg tot de laatste kruimel op kan eten. En mijn dochter is voor jou.
0: Weer ging Domoor naar de vreemde man in het bos en vertelde hem over de nieuwe opdracht.
1: Ik hoop dat u honger heeft, want ik wil echt graag met de prinses trouwen.
2: Ik ben blij dat je het vraagt. Van drink alleen kan een mens niet leven. Ik rammel zo wat van de honger.
0: Nou, je begrijpt het al, hè? Ook die opdracht was snel geklaard. En weer stond de jongen voor de koning.
3: Potjan Dozemi, zelfs dit is ook weer gelukt. Ik moet nu echt iets onmogelijks bedenken, anders ben ik mijn dochter kwijt.
4: Goed, de derde en laatste opdracht dan. Breng mij een schip dat over land en water vaart.
0: Teleurgesteld liep Domoor weer naar het bos en vertelde het oude mannetje zijn derde opdracht.
1: Tja, beste man, nu heb ik echt een onoplosbaar probleem. Heeft u gehoord wat ik naar de koning moet brengen? Een schip dat over land en water vaart. Maar waar haal ik dat vandaan? Dat bestaat helemaal niet.
2: Maak je niet druk, jongen. Ik geef je morgen een schip dat vaart over land en water. Ga maar rustig slapen.
0: De volgende dag stond er een prachtig schip in de kasteeltuin. En de koning keek ernaar en zuchtte.
3: Een jongen die dat allemaal voor elkaar krijgt, is dan toch wel heel bijzonder. Ik kan niet langer weigeren mijn belofte na te komen.
4: Je hebt alle opdrachten goed uitgevoerd, mijn zoon. Je mag met mijn dochter trouwen.
0: Het duurde niet lang meer of de bruiloft werd gevierd. In het hele land sprak het volk over de bijzonder slimme jonge man die de prinses weer had laten lachen en de koning 3 keer te slim was afgeweest. En natuurlijk leefden ze nog lang en gelukkig.

Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Haha!

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die

0: Franse poester. In een groot landhuis aan de rand van een klein dorpje woonde een meisje. Haar naam was Assepoester. Elke dag ging ze naar de markt met haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, Prunella en Minerva.
1: Tja, loop nog eens door, stom kind.
2: Ik doe mijn best, moeder, echt waar.
1: Ha, jouw best is niet goed genoeg.
0: Daar liepen ze dan. Stiefmoeder voorop, daarachter Prunella en Minerva, en helemaal achteraan liep Assepoester, die alle tassen moest dragen. Tassen met nieuwe jurken, nieuwe hoeden, nieuwe schoenen. Allemaal voor de twee stiefzusjes.
1: Kom, meisjes, lieve meisjes. We moesten naar huis. Ons schoonheidsslaapje wacht op ons. En jij, Assepoester?
3: Thuis wacht er nog een vaat op jou. Het wordt ook hoog tijd je de raam weer eens lapt en stof afneemt. En ik word helemaal hartstikke gek van al die spinnenwebben. Dus schiet eens op!
2: Maar moeder, dat heb ik gisteren nog gedaan.
1: Wil jij zeggen dat ik lieg? Na alles wat ik voor jou heb gedaan? Toen jouw vader stierf, zei iedereen tegen me dat ik gek was om jou in huis te nemen. En ze hadden gelijk. Ik had je naar een weeshuis moeten sturen. Maar nee. Ik heb jou opgenomen in mijn perfecte gezinnetje. Ik heb je een doel gegeven in jouw leven. Schoonmaken. Nee, zelfs dat. Zelf schoonmaken, dat kan jij niet.
2: Spijt me, moeder.
4: Hoe kun je zo ondankbaar zijn, vieze pat?
5: Als ik niet van die dure schoenen aan had, zou ik je schoppen, Assenprutser.
0: Een paar dagen later in het paleis was de prins op zoek naar de koning en de koningin. Die vond hij in de eetzaal, waar net de lunch werd geserveerd.
6: Mam, wat heb ik nou weer gehoord?
7: Christopher, we hadden het net over je.
8: Je moeder had het over je. Ik luisterde.
6: Weer een dansfeest? Met al die suffe dames?
7: Zoiets noemen we een bal, jongeman. Het wordt tijd dat jij een vrouw vindt.
6: Ik wil niet weer een bal, mam. Ik wil zelf een vrouw vinden.
7: Maar je ziet het helemaal verkeerd, mijn jongen. Het is meer een soort onder onsje. Met wat familie.
6: En?
7: Aan alle vrijgezelle meisjes van het land. Wat kan dat voor kwaad?
6: Maar ik wil het niet.
8: Jongen, luister. Al wat je moeder en ik willen, is dat je gelukkig wordt.
6: Laat me dan zelf mijn bruid vinden en echt verliefd worden.
7: Niemand heeft ooit beweerd dat je niet verliefd kunt worden op een bal.
6: Ja, dag! Ik wil dit niet horen.
0: De prins draaide zich om en liep weg van zijn ouders.
7: Ach, hij vindt het vast wel leuk als het zover is. Nog vandaag zullen we een uitnodiging door het land sturen voor het bal van de prins.
0: Diezelfde middag liep Assepoester weer over de markt met haar stief

0: moeder en twee stiefzusjes. Assepoester liep weer achteraan, net zoals altijd.
1: Assepoester doet dit, Assepoester doet dat. Ik word er gek van. Ik doe zo mijn best om goed te zijn. Waarom laten ze me nooit met rust?
0: Midden op het marktplein stopte een paard met op zijn rug een piepklein lakeitje met een bulderende stem.
2: Mag ik allen uw aandacht? Een bericht van het paleis!
3: Ik ben dol op berichten van het paleis!
4: Mond dicht, schatje, en luisteren.
2: Zijn koninklijke hoogheid, prins Christopher van Plunjerozen, geeft morgenavond een groot bal in zijn paleis. Alle vrijgezelle meisjes zijn uitgenodigd voor dit grootse feest.
4: Joehoe, meisjes! Hebben jullie dat gehoord? De prins zoekt een bruid. Oh, dit is jullie kans.
5: Ik mag met de prinsje trouwen.
3: Niet als ik hem het eerst ontmoet.
0: De twee zusjes waren dol enthousiast.
1: Wat zou het mooi zijn om ook naar het bal te kunnen gaan. Te dansen met de prins tot het ochtend wordt. Als je verliefd zou worden op mij.
4: Verliefd op jou? Het idee.
0: Assepoester pakte de tassen op en liep voorzichtig achter haar stiefmoeder aan.

0: Thuisgekomen liep de stiefmoeder met haar twee dochters meteen naar boven, naar de slaapkamers. Want er moest nog heel veel gebeuren voor het grote bal van de prins.
1: Mag ik ook mee naar het bal?
2: Assepoesterliefje, wat moet jij daar? Je hebt thuis nog veel te veel te doen.
1: Ik kan zorgen dat al het werk af is en
2: misschien... dan praten we morgen weer verder, misschien. Dan ga dan maar schrobben, de vloer is vies.
0: Met het idee dat ze mee zou mogen naar het bal, ging Assepoester aan de slag. Nog nooit had ze zo snel schoongemaakt. Ze ging de hele nacht door, zelfs toen de haan al lang had gekraaid.
2: Assepoester, vieze pat, waar is mijn korset?
3: Nou, dat heb jij wel nodig, zusje.
2: Nee, jouw neus verdient een medaille.
3: Nou, mijn neus is gotisch, zegt mama.
2: Kan jij nou nooit iets goed doen, Assepoester? Kom hier en help mijn dochters.
0: Ze hielp haar twee stiefzusjes met alles. Van hun kapsel tot aan de laatste strikken van hun jurken. En aan het einde van de middag, toen alles klaar was...
1: Mag ik ook nog mee naar het bal? U heeft het beloofd.
2: Heeft u dat lelijke kind beloofd dat ze mee mocht?
3: Heb je wel eens naar je gezicht gekeken, Assenproetster? Walgelijk!
2: En dan die vreselijke lompe poten van je!
3: Ja. En wat wil je gaan doen met dat haar van je? Het is net stro.
4: Maar Assenpoester, kijk toch naar jezelf. Je kunt toch onmogelijk mee naar het bal in die jurk die je nu aan hebt? Iedereen zou je uitlachen. Oh, misschien... Ik zei, misschien. Je had toch niet echt gedacht dat je mee mocht?
2: Ik heur de koetsier. Kom, meisjes, we gaan.
3: Ik ga toch zo lekker swingen met die prins?
2: Dansen, liefje. Dat heet dansen.
0: Toen iedereen op weg was naar het bal, bleef Assepoester alleen achter in de keuken. Ze huilde.

0: Poesje, waarom huil je? Stop met huilen.
1: Assepoester schrok van de stem.
2: Wie bent u? Waar bent u?
0: Ik sta hier achter je, kind. Ik ben je Petemoei.
2: Mijn Petemoei? U bent mijn Petemoei? Echt Petemoei?
0: Ja, precies. En als je mijn naam nog vaker zegt, verslijt hij. Ik ben hier om je te helpen, lieve kind. Wat is het hier binnen toch koud, zeg.
1: Petemoei zwaaide met haar toverstaf en er verscheen een knapperend vuur in de open haard.
2: Hoe doet u dat?
0: Dat is gewoon een kwestie van oefenen.
2: Maar als u kunt toveren...
0: Dan kan ik jou ook helpen. Maar natuurlijk kan ik dat. En daarom ben ik ook hier. Ik hoorde wat je net zei. Jij wilt naar het bal.
2: Er is niets wat ik nog liever zou willen. Maar het is onmogelijk.
0: Nee. Niets is onmogelijk als je het maar echt wilt. En jij kunt al je dromen waarmaken. Je moet er alleen wel in geloven. Nou, laten we maar snel aan de slag gaan. Eens kijken. Zoek de grootste pompoen die je kunt vinden. En dan nog een paar muizen. En dan, dan komen we al een heel eind.
1: Petemoei toverde de pompoen om in een glazen koets. De muizen werden paarden en tot slot werd de hond veranderd in een koetsier.
2: Wat prachtig, Petemoei. Loebas lijkt zo waar een echte heer.
0: En nog één dingetje. Draai eens rond.
1: Met een zwaai van haar toverstaf veranderde de oude jurk van Assepoester in een prachtige glanzende baljurk die zo mooi was dat de sterren erin leken te schitteren. En aan haar voeten droeg ze prachtige glazen muiltjes.
2: Hoe kan ik u ooit bedanken?
0: Door te genieten van je avond.
2: Dank u wel, Petemoei. Heel erg bedankt.
0: Nou zou ik toch bijna iets vergeten. De betovering verbreekt als de klok 12 uur slaat. Daarna wordt alles weer zoals het was. Niet vergeten, hoor.

0: assenpoester sprong in de koets en zo snel als de paarden konden, galoppeerden ze naar het paleis. Daar was het bal net begonnen.
1: Vanavond zal onze zoon zijn bruid vinden. Ik voel het aan mijn botten.
2: Dat zal je jicht wel zijn. Christopher, leuke meiden hier, hè?
3: Waar? Ze heeft het over ons!
0: Plots gingen de grote deuren bovenaan de trap open. Iedereen werd stil. En daar stond ze. Assepoester, nog mooier dan de zon. Ze leek te zweven toen ze de trap afkwam. Alle mensen weken uiteen en de prins liep regelrecht naar haar toe.
4: Mag ik deze dans van u?
0: Graag! Samen danste Assepoester en haar prins de hele avond lang.
3: Waarom wil die stomme prins nou niet met mij dansen? Hij ziet toch hoe mooi ik ben? Ik heb zo geoefend op mijn lieve glimlach.
5: Zeg, wie is dat meisje toch?
6: Nou, als hij voor me zou staan, zou ik de ogen uitkrabben.
0: Op de dansvloer hadden Assepoester en de prins alleen nog maar oog voor elkaar.
4: Je bent zo mooi. Ik heb het gevoel alsof ik je al mijn hele leven ken.
7: Zo voel ik me ook. Zo vertrouwd. Ik zou voor eeuwig kunnen dansen. Het is al 12:00. Ik kan niet blijven.
0: Assepoester liet de prins los en liep zo snel als ze kon naar de grote deuren. En verdween in de nacht.
4: Meisje, wacht! Ik weet nog ineens hoe je heet.
0: De prins wilde achter haar aangaan, maar het was te laat. Assepoester was verdwenen. Toen de prins verdrietig op de trap wilde gaan zitten, vond hij haar glazen muiltje.
4: Hé, een glazen muiltje. Dat moet van haar zijn, van het meisje waar ik van hou.
2: Christopher, waar is dat meisje waar je mee danste?
4: Ze moest weg, maar ik heb haar glazen muiltje. Ik zal trouwen met een meisje dat dit muiltje past.
0: De volgende dag ging de kleine lakei op zoek. Hij ging van deur tot deur om alle vrijgezelle meisjes het schoentje te laten passen. Zo ook bij het landhuis waar Assepoester woonde.
3: Ik hou soms ontzettend veel vocht vast, dan zwellen mijn voetjes op.
6: Jij hebt gewoon pokkenpoten. Laat mij maar passen.
0: Maar ook Prunella paste niet in het glazen muiltje.
8: Het is echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk.
9: Zijn er verder geen andere meisjes in dit huis?
8: Niet één. Deze twee prachtige meisjes zijn de enige. En u zult geen mooiere meisjes vinden.
0: Op dat moment kwam Assepoester net naar beneden met de was.
9: En wie is zij dan?
8: Het is onze dienstmeid. Maar die is zo verschrikkelijk onnozel. Is absoluut geen kandidaat voor de kroon.
9: Jonge dame, zou u het muiltje willen passen?
7: Mag dat?
9: Gaat u zitten, juffrouw.
0: Assepoester ging zitten en paste het muiltje. Het zat haar als gegoten.
9: Dan moet u het meisje zijn dat met de prins heeft gedanst. Juffrouw, mag ik u uitnodigen aan het hof van prins Christopher van Plunjerozen?
3: Dat is onmogelijk! Heb je wel eens goed naar haar gekeken?
4: Laat me nog eens één keer passen, ik wil het!
0: De lakei reikte Assepoester zijn hand en begeleidde haar naar de koets. Ze stapte in en vertrok met hem naar het kasteel, waar de prins zat te wachten op de koninklijke trappen. Toen de koets stopte, liep hij er naartoe en opende de deur.
4: Mijn prinses, eindelijk zie ik je terug. Wil je met me trouwen?
7: Ik zou niets liever willen.
2: Ik wist het wel.
1: Jij met je jicht.
0: Nog diezelfde avond was er een groot feest in het kasteel. Want de prins had eindelijk zijn bruid gevonden.
4: Maar nu weet ik nog steeds niet hoe je heet.

0: meisje, niet zoveel vragen stellen. Probeer eerst deze muiltjes eens. Niemand anders dan jij zal ze passen. Vandaag draait alles om jou.
1: Echt waar, Petermoei? Mag ik naar het bal? In deze muiltjes? En ze passen precies?
0: Vooruit nou, er wordt op je gewacht.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Wat
1: een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
3: Ja,
1: meisjes.
4: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Margit
5: en groetjes Vera.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee. Ah!

een slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Wat schaad ik me?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was het niet blij.
0: Je was het kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammetjes op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Ja, Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Sophie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: dames en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas,

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: heb ik weer honger gekregen. We zijn die geertjes gebleven.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: lost the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.

0: stellen voor de man en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

en daarom is koffie voor grote mensen. En Tia?

0: het lichtje.
1: Er zijn zoveel mensen.
2: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
3: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.